0: Stemming geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemming geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste oponthouden of bijzondere files staan nog op de A27 om te beginnen. Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vandaag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren al weer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om je deze woensdag lekker door te helpen. We gaan de week doormidden knippen, mensen. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doe ik samen met Danique. Alleen, Danique is nog niet in de studio. Oh, ja, die arme schat had een kleine tegenslag deze ochtend. Ik verwacht haar binnen nu en snel. Dus zometeen horen jullie haar en ook alles over haar avontuur uiteraard. Maar tot die tijd moet je het even met mij doen. Nou ja, zoals ik al zei, de komende 3 uur ben ik bij en ik heb een hele hoop lekkers voor je klaarstaan. Met name hele fijne, lekkere platen, maar natuurlijk ook nutteloze feitjes. Muzieknieuws hebben we. Er zijn 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Daar gaan we het over hebben. En als het goed is, heeft Danique een mooie plaat bij zich uit haar eigenste platenkist. Dat wordt al hartstikke gezellig. Maar we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is zeker een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk vandaag Wereldfietsdag. Ja, nou en als Nederlander kan je deze dag eigenlijk niet overslaan, toch? Ik geloof dat iedereen hier wel eens gefietst heeft. Misschien de een iets enthousiaster dan de ander, maar Nederland Fietsland, ja, dat is toch wel een terechte titel. De Verenigde Naties hebben 3 juni uitgeroepen tot Wereldfietsdag. En het doel is dus om de fiets te vieren. Niet als, oh wat knap dat we 2 wielen achter elkaar hebben gezet en wij ons ermee kunnen voortbewegen. Maar als een duurzaam, gezond, betaalbaar, de e-bike niet meetellende, en milieuvriendelijk vervoermiddel. Waar ze in veel landen op deze dag extra fietspaden openen of acties voeren, is het voor ons natuurlijk gewoon een normale woensdag naar je werk fietsdag. Ja, dat is wel zo. Waar ik overigens, als we het dan hebben over nieuwe fietspaden, dan zou ik het toch wel ongelooflijk fijn vinden als er aparte fietspaden zouden komen voor de wielrenners onder ons. Ja, dat. En dan kan je denken van, maar waarom dan? Nou, ik vind dat wielrenners mogen best bestaan, maar liever niet als ik fiets of autorij of wandel. Want op de een of andere manier hebben ze altijd het gevoel dat ik onderdeel ben van het fietspad waar ze overheen moeten. Maar misschien ligt dat ook wel aan hoe ik loop. Ja, en op een Wereldfietsdag kunnen we natuurlijk niet anders dan het aantal fietsen dat Nederland telt mooi laten bezingen door Katie Melua. Trouwens, in Beijing hebben ze ook net zoveel fietsen als wij.

Ja, wat een lekker ochtendje. Zo rustig wakker worden met elkaar. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Dropout Radio. Ik ben Rhea en ik ben bij je om je deze woensdagochtend door te helpen. We gaan de week in tweeën zagen. Maar we gaan het eerst eventjes hebben over de dingen die mij opvielen in het nieuws. Ja, ik... ben altijd lekker aan het scrollen 's ochtends op weg naar werk. En, als ik mijn ontbijtje neem. En dan zie ik wat dingen voorbij komen. En dan denk ik, ik wist het niet. En dat is natuurlijk ook de hele bedoeling van het nieuws. Dat begrijpen jullie ook wel. Maar het is wel een dingetje waar ik het met jullie over wil hebben. Ja. Normaal gesproken vraag ik dat natuurlijk aan onze aller Danique. Maar die is nog steeds onderweg. Maar in dit geval dus aan jullie. Wie kent de prachtige Disney-klassiekers A Whole New World? Ja, heel veel mensen toch? Ja, Beauty and the Beast. Prachtige Disney-songs. Ja, en die worden gezongen door... Aladdin of Aladdin, zeg maar hoe je het zegt. Althans, dat denken wij. Want wij zien zo'n tekenfilm. En de stem die we horen, die plakken wij toch ook wel aan het karakter dat we zien. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. Hè? Tekenfilms worden ingesproken door acteurs en ook ingezongen door acteurs. Soms is zelfs degene die de stem spreekt iemand anders dan die de zangstem doet. Omdat misschien de spreker een prachtige Aladdin stem heeft. Maar die kan helemaal niet zingen. Geen noot houden. Nou ja, een van de meest bekende zangers die Disney films inzong is de heer Peebo Bryson. Die heeft bijvoorbeeld A Whole New World en Beauty and the Beast ingezongen. Maar hij is helaas overleden vannacht volgens mij. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen al wat eerder vorige week vanwege een beroerte. En helaas is hij er niet meer uitgekomen. Maar hij heeft dus ook liedjes buiten Disney om gemaakt. Zoals Tonight I Celebrate My Love. Nee, dat soort Feel the Fire and Reaching for the Sky. Ja, en de hele familie is ongelooflijk onder de indruk van het aantal steunbetuigingen wat zij krijgen. Want ja, dat hadden ze eigenlijk niet verwacht. Want de meeste mensen dachten, ja, niemand weet dat hij, die man was. Maar dat weten we dus allemaal gelukkig wel. En super zonde natuurlijk. Deze man was 75 jaar pas. Dat vind ik helemaal niet zo oud. Maar ja... Hij is dus niet meer. Maar omdat we dat niet willen vergeten, hoe ongelooflijk mooie bijdrage hij heeft geleverd aan de muziekwereld, ga ik jullie uiteraard een prachtig nummer van hem laten horen. Althans, als dat ding een beetje zin heeft om mee te werken met mij. Nou, het lijkt erop van niet. Ik dacht, het staat hier gewoon klaar. A Whole New World. Maar hij heeft er geen zin in. Nee, dan krijgen jullie toch gewoon gezellig Olivia Dean. En daar is op zich ook niks mis mee, zou ik zeggen. Toch, denk ik dan? Of heb je zoiets van... kijk. Hey, het is me gelukt. We gaan toch naar A Whole New World. Oh.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, het nutteloze feitje van vandaag, jongens, gaat over snacken. En over een hele bijzondere snackketen. Is die zo bijzonder? Een hele bekende snackketen. Ik denk dat dat een betere manier is van het omschrijven. Je kent hem wel, de Golden Arches, die grote gele M. Die mensen verkopen, zoals wij weten, hamburgers. Hoewel ik gisteren begreep dat ze zich nu ineens in kip willen gaan specialiseren. Maar dat is een heel ander verhaal. Het nutteloze feitje van vandaag, oftewel het feitje waar je geen bal aan hebt, maar wat je nu wel weet, is dat deze keten per seconde, dat is dus dit, 21, dat is een seconde, hè? Per seconde verkoopt deze keten 75 hamburgers. Dat is wereldwijd uiteraard. Maar elke seconde worden dus ergens op de wereld wel van die grote gele M-hamburgers gekocht. En ik neem aan, ook gegeten. Mijn hemel, dat is wel pittig, zou ik zeggen. En ik kan me zo voorstellen dat degene die ooit een heel lief klein ketentje is begonnen met een paar burgertjes erin en dat is uitgegroeid tot dit imperium, denkt, ja, dit was mijn beste idee ooit. Wauw. 75 per seconde. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Ik ben heel blij dat we er niet 75 per seconde moeten eten. Dat lijkt me namelijk tamelijk dramatisch.

0: Wat een ongelooflijk zoutloze gitaarsolo zat hierin.
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja. Goedemorgen, lieve Danique. Wat fijn dat je er weer bent. Nee, ik zat ernaar te luisteren. Ik denk zo, dit is echt de meest inspiratieloze gitaarsolo ever.
1: Ja, het duurt ook wel een beetje lang.
0: Ja, en ook dat deze vrouw 4 minuten kan zingen over de grootte van haar bed. Ja. Dat is best knap. Danique, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, ik ben ook blij dat ik er
0: ben. Onze luisteraars misten je al. Die dachten, moeten we nou de hele tijd naar dat gezever van die Rea gaan zitten luisteren in er eentje. De Kentony Anthony.
1: Nee.
0: Nee, nou ja, ik ben blij dat je er bent. Je had wat opstartproblemen vandaag.
1: Ja, een beetje.
0: Oh. Nee, gelukkig ben je er. En heb jij, als het goed is, voor ons een plaat meegenomen uit jouw platenkist.
1: Ja, en we gaan een beetje heel erg ver terug in de tijd.
0: Heel erg ver terug
1: ver
0: in de tijd.
1: Ver voordat ik er zelfs om was. Want we gaan naar 26 september 1980.
0: Ja, super gaaf dat je dat zegt. Ik was er dus wel.
1: Ik doe lang niet.
0: Nee, want... en ik was er ook al een tijdje. Maar goed, ga door.
1: Ja, we gaan namelijk naar Absolutely van Madness.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een...
0: Ska.
1: Ja.
0: I love ska, ska.
1: Het is het tweede studioalbum van de Britse ska popband. Het album is al wereldwijd meer dan 100.000 keren verkocht. Ja, dat is echt...
0: Ik snap dat.
1: Heel veel.
0: Volgens mij heb ik het zelf ook ergens liggen nog. Ja,
1: ja, ik denk dat heel veel mensen deze wel hebben.
0: Ja.
1: En hij is in zowel het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse... album top 100 meerdere keer op de tweede positie gekomen.
0: Hoppa.
1: Op dit album staan best wel grote hits van ze, zoals Baggy Trousers, Embarrassment en The Return of the Lost Parliament 7.
0: Yes.
1: En ik heb vandaag gekozen voor wel een van deze drie bekende, maar niet de bekendste, maar naar Embarrassment.
0: Oh, die vind ik heerlijk.
1: Ja, iedereen zegt altijd al Baggy Trousers. Ook, nee, ja, maar ook, dat... ook heel goed nummer, maar dit nummer...
0: Hey, Baggy Trousers is de... je bent in de want het was een discotheekhitje. Kan ik je vertellen namelijk, want ik was erbij.
1: Ja.
0: En als dat aanging, dan ging iedereen proberen te skanken. En je weet wat dat is, hè?
1: Ja, ja.
0: Dansje toesteppen is het eigenlijk wat ze nu doen in de moshpit. Ja, ja, jongens, hebben jullie allemaal gejat van ska. Ik wil niet ronddoen, maar het is wel zo. En dat was altijd heel grappig om te zien. En nou ja, ook voor mensen met stijve heupen prima te doen.
1: Ja.
0: Maar Embarrassment vond ik textueel vele malen sterker.
1: Ja, ik vind hem ook echt veel,
0: Nee, dankjewel hiervoor. Ik ben heel blij dat je deze mee hebt genomen uit je platen, uit je platenkissie.
1: Ik denk wel veel mensen, hoop ik.
0: Dat hoop ik ook. En zo niet hebben jullie pech. Ja. We gaan lekker luisteren naar niemand minder dan Madness met...

0: No. En met deze eclectische, hysterische High on Life mix van Martin Garrix gaan wij High on Life door naar het tweede uur van Vallen en Opstaan.
1: Ja.
0: En wat hebben wij in het tweede uur van Vallen en Opstaan, lieve Danique? Wat schotelen wij onze luisteraars voor?
1: We hebben sowieso nog muzieknieuws. We bespreken wat artiesten. En we gaan nog weer naar de powerplaat kanshebbers voor volgende week luisteren.
0: Juist, ja. Want vandaag kun je je extra stem uitbrengen via onze socials vanaf een uurtje of 10.
1: Ja.
0: En ik hoop een tussenstandje zometeen opgegraven te hebben. Maar,
1: ik hoop het ook.
0: En natuurlijk de powerplaat die jullie naar de nummer 1 hebben gestemd vorige week. Gaan we ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Ik heb er een mening over, dat wel. Ja, ja.
1: Ja, komt goed, jongens.
0: Het wordt hartstikke gezet. Ja, het is gewoon een beetje, weet je wat het is? Hij is gerecycled. Ja. Misschien is dat een goede manier van dat zeggen. En dan denk ik, ja.
1: Daar hak jij al af.
0: Ja, voor mij hoeft dat niet. Dan denk ik, doe maar gewoon zelf een dingetje. Zelf. Doe maar zelf doen. Goed. Misschien is dat toch de docent in mij die maar nooit doodgaat. Heel zielig ook voor mijn collega's. We gaan het uur uit met Stacey Orrico. Met There's Gotta Be More to Life. And There's Gotta Be More to Making a Song. En daarna komen wij je terug met uiteraard het journaal, de situatie op de weg en dus de powerplaat van deze week.

0: Dit uur wordt mee.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven, over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Hi.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, we schrokken er zelf van. Ja, goed. De powerplaat van deze week was dat, of is dat nog steeds natuurlijk, Le Serafim met Boompala. Dat betekent dat er 3 kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat Olivia Rodrigo met The Cure, niet de band, maar het liedje. Espa en Becky G met Lemonade. En Blanks met Buzzin'. Ik was op zoek naar een tussenstand. Ja. Een tussenstand. En ik denk dat je een beetje verdrietig gaat worden.
1: Nee.
0: Nee. Ja. Laten we beginnen met degene die het minst scoort. En ik denk dat we dat allebei misschien wel een beetje in het snotje hadden.
1: Jongens, jullie kunnen altijd nog stemmen. Dus als je het niet mee eens bent...
0: Ja, als je nu denkt... Want ik ga nu die tussenstand bekendmaken. Ja. Als je denkt, ja jongens, wat is dit voor onzin? De wansmaak, zegeviert. Het moet anders. Hoe moeten mensen stemmen dan?
1: Nou, vandaag kan je vanaf 10:00 ongeveer op de stores op Instagram stemmen. Je kan via de website kan je ook stemmen. Mm-hmm. En via de gratis Girl Power Radio app. Eigenlijk kan je ook soort van 2 keer stemmen.
0: Je hebt eigenlijk 2 stemmen.
1: Dus doe het.
0: Doe het. Het is goed voor jou, voor ons, voor iedereen. En voor de artiesten natuurlijk. Want hallootjes, hallootjes. Goed, even terugkomend daarop.
1: Ja.
0: Op dit moment staat onze allereigenste Blanks op de laatste plek.
1: Oké.
0: Dat hadden we wel een beetje verwacht.
1: Ja.
0: Het is, en niet omdat het een slecht nummer is. Nee. Laat me, let op, hè. Het is geen slecht liedje.
1: Totaal niet.
0: Maar het is niet dat hij er uitspringt. Dat je denkt, dit is een powerplaat. Je denkt, dat is een aardig liedje voor als ik boodschappen doe.
1: Ik denk dat het ook, als hij weer tegen anderen had gestaan, dat hij weer hoger. Maar het is...
0: Ja, sterke concurrentie vandaag. Ja, dat is een beetje het rotte.
1: Ik denk dat het heel erg is.
0: Ja, nee, daar heb jij een goed punt. Maar dat betekent dus dat wij gaan luisteren nu naar op dit moment op de laatste plaats staande meneer Blanks.

0: kanshebber nummer 1 om powerblad te worden van volgende week.
1: Hey.
0: Al Blanks met Buzzin. En op dit moment dus op de laatste plek. Snap jij het? Snap ik het?
1: Mooi.
0: Ja, we snappen het wel een beetje.
1: Ja.
0: Dan willen we het natuurlijk gaan hebben over wie er op dit moment op de tweede plek staat.
1: Ja.
0: Ja, daar wil jij het wel even over hebben, hè?
1: Ja.
0: Dat is namelijk een samenwerking tussen Espa en Becky G.
1: Nee.
0: Ja. Met Lemonade, ja. En dan denk je van, waarom is ons lieve Daniekje daar zo van onder de indruk? Nou, dit is jouw lievelings.
1: Ja.
0: Jij vindt dat dit de powerplaat moet worden.
1: Ik heb al weken niet gehad dat ik dacht, oh, dit moet. Maar allemaal ook prima, prima. En nu heb ik één keer dat ik denk,
0: het moet.
1: En wat gebeurt er? Gebeurt gewoon niet.
0: Maar... Nee, dat weet je niet. Misschien kun jij nog een mooie TED-talk houden voor de luisteraars. Om ze uit te leggen waarom ze dan toch moeten stemmen op dit nummer.
1: Waarom jij moet stemmen, denk ik, op dit nummer is omdat het een krachtig nummer is. Je hoort hem dan om het uur. En ik vind het powernummer. Het is lekker om mee op te staan. Het is lekker om op te werken. Het is lekker om ermee te gaan slapen.
0: Als we het dan hebben over het fenomeen powerplaat.
1: Ja,
0: dan is dit er wel eentje die klopt.
1: Ja, dit, ik denk.

0: Hey, hold up, stop.
1: Nee. Okay, niet stoppen.
2: Nee, niet stoppen. We doorgaan. Aespa en Becky G, kanshebbers nummer 2 op die powerplaatplek van volgende week.
1: Ja.
2: Maar op dit moment staan ze dus op de tweede plek.
1: Ja, voor mij. Maar ja, als jullie het niet zo'n goed nummer vinden, dan houdt het op, hè?
2: Ja.
1: Voor mij. Ja. Heb ik ook pech.
2: Want wat onze luisteraars wel, of nou niet wel, ook een heel goed nummer vinden en net iets beter dan wat je net hoorde, is The Cure van Olivia Rodrigo.
1: Ja.
2: Ja. Op dit moment dus op nummer 1. En als jij denkt, ja, daar hoort hij ook. Dan zou ik zeggen, stem erop voordat iemand anders een ander plaatje naar boven stemt. Ja. En dat doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis Girl Power Radio app. En die kun je in elke app store downloaden. Vandaag vanaf 1:10 kun je ook nog een tweede stem uitbrengen in de socials. Namelijk op de Girl Power Radio Insta Stories.
1: Ja.
2: En als er helemaal niks gebeurt, als niemand van jullie iets doet, dan is dit de winnaar straks.

0: Ja, zeer waarschijnlijk, als jullie er dus niks aan doen, de powerplaat van volgende week. Ja. Ja, misschien wil je er ook helemaal niks aan doen. Denk je, dit is toch een heerlijk nummer. Het overigens, dit wilde ik wel even met jou delen. Ik hoorde het begin. Ik ga het nog even doen. Ik wil even ja, een punt maken. En dan ga ik eerst even zoeken of ik het juiste documentje erbij heb.
1: Ik hoop het.
0: Want zoals vaker... want dat wordt dan onze zin in dan plaat, toch?
1: Ja, want het is ook een heel goed nummer.
0: Ja, daarom.
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, die heb ik in de akoestische versie. Oh,
1: echt?
0: Ja, zeker. Oh. Ja, ik heb hem volgens mij al eerder in avonturen gedraaid, namelijk. Ja. Want toen hebben we het gehad over... we hebben het gehad over festivals. En daar heb ik deze band meermalen gezien.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan even naar het begin van Olivia Rodrigo. Die kans hebben dus om powerplaat te worden. Luister even goed.
1: Ja.
0: Ja, dit hebben we geregistreerd. En dan luisteren we hiernaar.
1: Ja.
0: Eén noot hoger, maar de strum... Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, toen jij net zei, dacht ik, ja, inderdaad.
0: Ja, en dat is Everlong van de Foo Fighters. Ja. En daar gaan we nu naar luisteren, want dat is onze...
1: Zin in Amplade!
0: Hey!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hela met Enough. Ja. Hela schrijf je heel mooi, hè? H-A-Y-L-A. Maar het klinkt als Hela, hola, tutola.
1: Wow.
0: Nee, sorry. Flauw. Ja. Ja, ja. Ja, Hela was dat. Die hoorde je inderdaad. Nou, wat een hoop spannende dingen. Het is tijd voor nog meer spannende dingen. Maar dan spannende dingen op het gebied van muziek.
1: Ja.
0: Het is tijd voor muzieknieuws. Ja, je moet een beetje zuchten, hoor ik. Waarom?
1: Ja, weet ik niet.
0: Het is gewoon, dit gebeurt gewoon.
1: Ja, soms gebeurt het gewoon.
0: Nou, ik heb nieuws over M.I.A. Vind ik een goede muzikante.
1: Ja.
0: En zij heeft een rechtszaak aangespannen tegen Kid Cudi. De Britse zangeres stelt namelijk dat ze begin mei onterecht van zijn tour is gehaald, terwijl ze voor meerdere shows als voorprogramma was geboekt. En volgens haar is er sprake van contractbreuk.
1: Oeh.
0: Ja. En dat zou zomaar waar kunnen zijn. En dat betekent dat ze nou best wel een bak geld kan ontvangen nog.
1: Ja, ik heb ook nog een nieuwtje.
0: Oh, vertel.
1: Nou, Radiohead, ja, ik ben ook heel groot Radiohead fan.
0: Snap ik.
1: Die zijn afgelopen jaar, dit jaar, vorig jaar, hebben ze een paar landen bezocht. Mm-hmm. Om op te trainen. En daardoor zijn heel veel speculaties geweest dat na hun laatste album vanuit 2016 een nieuw album zou komen. Nou blijkt dat de gitarist in een interview heeft gezegd dat ze het überhaupt nog niet eens over hebben gehad.
0: Oh.
1: Om een nieuw album te krijgen, schrijven.
0: Huh?
1: Dus waarschijnlijk komt er helemaal geen nieuw album, jongens.
0: Oh, wauw. Nou ja. Wat er wel nieuw komt, kan ik je vertellen. En dat vind ik ook wel weer dubieus. Ik heb het idee dat in muziekland de laatste royalties uit de jaren 80 zo nu echt aan het opdrogen zijn. En dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Want wie gaan er op tour dit najaar? Duran Duran.
1: Wow.
0: Ja, snap je?
1: Oké. Ja.
0: Ja, kan gewoon.
1: Er komen er waarschijnlijk nog meer, hè? Want Red Hot Chili Peppers hebben bevestigd dat ze bezig zijn met een nieuw album. Ja, en als je het aan mij vraagt, kan het niet anders dat hier een wereldtournee bij komt?
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: Ze zijn ook nog, ze zijn wel oud, maar nog niet oud.
0: Ze zijn wel oud, maar nog niet dood.
1: Nee, weet je, ze kunnen het ook nog.
0: Ja.
1: Dat,
0: ja.
1: Daar ben ik wel ook heel benieuwd naar een nieuwe album. Want ik hoop echt dat ze nog steeds hetzelfde gaan maken en kunnen maken als wat ze voorheen deden.
0: Nou, dat. En dan hebben we in de serie. We weten natuurlijk dat overal waar Taylor Swift met haar vingertjes aankomt, dat het best lekker gaat.
1: Ja.
0: We gaan het najaar, vertel ik je, weer forever van haar horen. Want zij is een lied aan het schrijven voor Toy Story 5. Ja.
1: En
0: het lied heet I Knew It, I Knew You. En vanaf aanstaande vrijdag kun je er al naar luisteren.
1: Oh nee, dat betekent dat dit...
0: Ja. Ja.
1: Ik ben volgende week ziek.
0: Nee, oh, grapje. Zeker niet.
1: Nee, joh.
0: Jij bent er gewoon.
1: Grapje, grapje.
0: Samen met mij. Dus ja, dat betekent dat we haar weer... net als dat we Shakira natuurlijk... Ik heb een beetje panfluitproblemen met Shakira. Maar die slaat ons ook al maanden om de oren met haar Zootopia liedje.
1: Ja. Sorry voor alle Swifties, maar ik ben alles behalve een Swiftie.
0: Ja, ik ben ook geen Swiftie. Maar eerlijk is eerlijk, ze is een verdomd goede muzikant en een heel slim commercieel.
1: Ja, dat wel. Ze weet wel echt...
0: Luister, je laat haar je bedrijf leiden en het komt goed.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Nou, ze heeft
0: dan...
1: in haar vingers te knippen en kon ik dat ook maar.
0: Tot slot. En deze is speciaal voor Deborah, onze collega. Gerard Joling geeft begin 2027 zijn laatste grote soloconcerten. Hij neemt op 19 en 20 februari afscheid met Only Joling, The Final Countdown. Ja, de kaartverkoop voor de twee shows in Rotterdam, Ahoy, de boer, je kan gewoon lopen vanaf huis, gaat maandag van start. Ik denk dat ik weet wat ik haar voor de verjaardag geef.
1: Maar
0: volgend jaar.
1: Is hij niet al vaker... Afscheid, concert.
0: Ja, net een Rolling Stones, wat dat betreft. Ja. Onze Nederlandse Rolling Stone. Maar het is eerder een soort Sitting Stone.
1: Goed. Met veren.
0: Ja, een Sitting Stone with feathers.
1: Ja.
0: Nou ja, dat prachtige nieuws brengt ons aan het einde van het muzieknieuws. We gaan luisteren naar M.I.A. met Paper Planes. En we beginnen met die vrienden van Duran Duran. Want dan kunnen we er vast aan wennen dat ze weer veel te horen gaan zijn in 2027.

0: sorry. Ik zit er helemaal in. Wat had ik MIA lang niet gehoord? Dat was
1: ja, ik wel. Ik en Hugo die draaien dat samen altijd heel veel.
0: Oh, is dat zo? Oh, wat heerlijk. Ja, want ik, nou ja, dat is, ik niet dus. En ik dacht ineens,
1: ja, het is lekker.
0: Ja, dit is best wel
1: ze
0: lekker.
1: Ze maakt echt wel bangers. Echt goede.
0: Ja, nou, en ze is ook een hele tijd, ze maakte echt wel bangers. Want ze maakt, het is nu weer een beetje begonnen, maar ze is een hele tijd is het heel stil maar geweest. Ja. Ze is namelijk ook best ziek geweest.
1: Oh.
0: En ja, heeft toen uiteraard even voor zichzelf gekozen.
1: Ja.
0: Volledig terecht.
1: En terecht.
0: Ja. Maar ik, nou ja, nu ze dus lekker ruzie aan het maken is met Kid Cudi, betekent dat in ieder geval wel dat ze bereid is om weer op te gaan treden. En ik kan je vertellen, het is wel een aanrader om maar te gaan kijken. MIA.
1: Ja.
0: Ja. Hey, we zijn alweer bijna bij het volgende uur. Ja, je vindt het niet. Over 10 minuten is het alweer 9 uur, joh. Ja, super jammer. Maar wat gebeurt er in dat laatste uur? Nou, laat me je even meenemen. We gaan het hebben over de waar gebeurde woensdag. Een plaat of een artiest met een juice verhaal, jongen. Juice. En als je dan toch bezig bent, kan je meteen een glaasje sinaasappelsap voor jezelf inschenken. Voor
1: vitamintjes.
0: Deze vitamintjes. Om je dag te beginnen. We hebben in het volgende uur ook sportnieuws van niemand minder dan onze eigenste Deborah. En ik heb het vermoeden dat ze het misschien wel live gaat doen vandaag.
1: Huh? Dat is raar.
0: Ja. Ja. Als jij wil weten hoe dat nou kan, dan moet je zeker blijven hangen. We hebben natuurlijk ook de drie van vandaag nog.
1: Drie.
0: Kortom. Ik vergeet het belangrijkste. Wat de dan? Verzoekjes.
1: De verzoekjes.
0: Ja.
1: Stuur verzoekje in. Want als we alleen maar naar mijn verzoekjes moeten luisteren, worden jullie niet gelukkig.
0: Dan gaan we zo meteen 17 minuten naar Pink Floyd zitten luisteren.
1: Dus?
0: En dat is leuk op een winteravond.
1: En als je dat niet wil, betekent dat je het moet insturen. En anders mag je niet zeuren.
0: Nee, dat is ook weer waar. En ze sturen iets in. Jullie kunnen iets insturen door een appje te sturen naar 0634606464. Of als je luistert via de website of de app. En dat is dan www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden app in elke appstore. Daar kun je klikken op het WhatsApp-icoontje. Je weet wel, dat groene spreekballonnetje, zeg maar, dingetje.
1: Ja.
0: Daar laat je dan achter wat je graag wil horen. En kijk en luister je toevallig mee via de Girl Power Twitch. Dan kun je in de Twitch stream chat ook je verzoekje achterlaten. We hebben wel een paar voorwaarden. Ik wil heel graag dat er geen panfluit in je verzoekje zit. Want dan krijg ik namelijk pijn van de manieren. Alsof er een kind achter me staat. Dat zo twee poep, zo vuistjes zo in mijn nieren duwt. En jij wil geen
1: ABBA en country. Ik heb hem uitverbreed.
0: Het wordt, het was eerst alleen maar ABBA.
1: Ja, en country.
0: Hoe zou het zijn als ABBA een country nummer zou uit?
1: Dan denk ik dat er bloed uit mijn oortjes
0: komt. Bloed uit je oortjes.
1: Nee, grapje.
0: Oh, je hebt zulke schattige oortjes.
1: Dus jullie houden er wel van, maar weet je, ieder zijn ding. Want ja.
0: Ja, ABBA is wel mijn ding. Ja. Speaking of ding. Ja.
1: Echt?
0: Ja. Luister. Ja, wel.
1: Ja, ja, weet je.
0: Maar dat komt uit jeugdsentiment. Ik was 4 en toen nam mijn opa me mee naar de ABBA-film. En dat was eigenlijk een soort documentaire. We spreken 1978.
1: Zo.
0: Ja. En ik snapte natuurlijk heel die documentaire niet. Laten we wel wezen. No. Maar de muziek vond ik helemaal de shiznit. En we zaten op rij 3.
1: Oh, nekhernia.
0: En toen, want ik was heel klein.
1: Dus
0: ik
1: zat gewoon.
0: Maar niks nekhernia. Ik klom over rij 2 en rij 1 heen. Want daarvoor had je nog een orkestbak. Want heel vroeger. Heel, heel vroeger.
1: Ja, had je nog live muziek, hè?
0: Precies.
1: Oh,
0: nou ja, en die orkestbak was leeg. Want dit was natuurlijk gewoon ABBA-muziek. En ABBA was echt niet live in de bioscoop voor ons. En daar heb ik dus staan dansen heel de film lang zo. En mijn opa wilde me weer terugzetten op mijn stoel. Want hij vond het onbeleefd, terecht. En toen hadden de andere mensen in de zaal die zeiden, nee, laat haar maar. Ze stoort ons niet. Dus ik heb heel de film in de orkestbak staan dansen. Dus ja, voor mij is ABBA toch een andere beleving dan voor jou. En voor jou, lieve luisteraar, wat is voor jou je allerlievelingsnummer om mee wakker te worden? Wat wil jij horen deze woensdagochtend om het allemaal weer een beetje op gang te krijgen?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook verschrikkelijk benieuwd. We gaan het uur uit met een gezelligerd van ome Lenny Kraakfiets.
1: Ja.
0: Ja, je weet wel, die heeft zo'n fiets gekocht op het station.
1: Ja.
0: Krik, krak, krik, krak. En hij vraagt aan ons, gaan jullie met me mee? En wij zeggen, dat vinden wij helemaal oké. Okay.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een 30 minuten vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: zon schijnt en jij ook. Welkom bij... Ach, ik wilde achteraan sluiten zeggen. Nee, wat is er met mij? Wat is er met mij? Waar heten we mensen dan welkom bij?
1: Vallen en opstaan.
0: Weet je waar het door komt?
1: Nou.
0: Kijk eens even in de redactie. Jingle AA.
1: Oh, dat ben ik geweest.
0: Ja, en daardoor was ik helemaal in de warrig. Maar je luistert naar het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan. Ik ben Rea en ik ben nog het komende uur, nou bijna het hele uur bij jullie, om je door deze woensdagochtend heen te helpen. Het volledige uur is bij jullie.
1: Danique!
2: Ja! Yeah! Hey,
0: en zometeen hebben wij een bijzondere gast aan tafel en die gaat het van mij overnemen. Want yes. Ik moet even een belangrijk dingetje doen zometeen. Gaat jullie lekker niks aan wat het is. La la la la la la. Hoi. Hey, we gaan vandaag een hoop bespreken nog.
1: Ja.
0: We hebben zometeen natuurlijk live het sportnieuws van onze Deborah. We hebben de drie van vandaag. En ik denk dat die van jou moeten komen.
1: Ja, ik ga alvast op onderzoek, jongen.
0: Ja, en ik kom zometeen bij jullie terug met hele vette, dikke roddels.
1: Yes, we love it.
0: Ja, ja.
1: Ik althans.
0: En omdat we toch proberen op deze regenachtige zomerdag een beetje in zomer sferen te blijven, heb ik eerst voor jullie Belle Perez met Que Viva La Vida.

0: vida.
1: En van deze lekkere zomerse schreeuwhit van Belle Perez gaan we naar de Juice. De Juice. Oftewel, een plaat, de waar gebeurde woensdagwaanzin. Een plaat en een verhaal. En ik neem je mee naar een wild verhaal van Billie Eilish. Ja, Wildflower. Dat liedje ken je, ongetwijfeld. En ja. Het nummer won de prestigieuze Grammy voor Song of the Year.
2: Ja.
1: En pas daarna kwam de echte betekenis en de schuldgevoelens roddel volledig aan het licht.
2: Ja.
1: De roddel is, het nummer is een directe muzikale publieke verontschuldiging aan een vriendin.
2: Ja.

0: Devin destijds probeerde te troosten na de breuk.
1: Cap.
0: Smerig. Billy onthulde dat ze de melancholische sfeer van de track baseerde op Arabische popmuziek. Om specifiek te zijn, Nancy Ajram. Want daar heeft ze gewoon een sample van gehad.
1: Oh.
0: Dus het is op twee manieren een biddy smerig. Vind je niet?
1: Ja.
0: Toch?
1: Doe wie?
0: Ja.
1: Als een vriendin van mij dat zou doen.
0: Hé, dat is geen vriendin.
1: Zou ze eerst heel veel dingen voor moeten kopen en dan zou ik zeggen nee, doei.
0: Ja, precies. Alsnog, doei. Nee, ja, weet je wat het is? Kijk, als twee mensen verliefd op elkaar worden, dan kunnen er niet echt wat aan doen.
1: Nee, weet je, dat gebeurt.
0: Maar, Girlcode wil eigenlijk dat op het moment dat dat gebeurt, hè, stel jij wordt heel erg verliefd op mijn partner en mijn partner vindt jou ook heel erg tof. Voordat je aan elkaar zit, voordat je gaat tongborstelen, kom je naar me toe en zeg je, luister, deze man en ik slaap er niet van, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
0: En hij moet dan ook tegen mij zeggen, ja, ik zie haar en ik. En dan zeg ik, oké, dan gaan wij nu uit elkaar en jullie heel veel succes hiermee. Maar je gaat niet eerst aan elkaar in elkaars broekje lopen frammelen.
1: Nee.
0: Ken niet, mag niet. Wildflower. Allemaal Wildflower case kopen nu. Ja. Als troost voor Devin.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Vivianne Miedema is volgens bondscoach Arjan Veurink nog niet klaar om voor de Oranje Vrouwen te spelen. De topscorer aller tijden is vanwege de ziekte van haar moeder en haar fitheid niet opgeroepen voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Ierland en Polen. Sjaak Polak keert terug als trainer van ADO Den Haag Vrouwen. De voormalig prof van onder andere ADO en FC Twente is de opvolger van Sandra van Tol. De 50-jarige Polak was tussen 2019 en 2023 met veel succes al de trainer van ADO Vrouwen. Zo bereikte hij in 2021 met de club de finale van de KNVB-beker. Nederlandse voetbalfans die voor het WK-voetbal naar de VS afreizen, moeten rekening houden met extra reistijd. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, met name bij de douane. Dat zegt de Amerikaanse ambassade in Den Haag in reactie op vragen van persbureau ANP. Ook adviseert de ambassade reizigers om alle papieren op orde te hebben, zoals een geldig paspoort, een visum en een ISTA. Dat is geen visum, maar een reisvergunning om de VS in te mogen reizen. Met name voor de LHBTI'ers heeft de Amerikaanse overheid de controle op inreisregels voor buitenlandse bezoekers aangescherpt. Hulporganisaties waarschuwen daarnaast in de aanloop naar het WK dat fans mogelijk ook aan de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. De eerste halve finale van het vrouwentoernooi op Roland Garros die bekend is, is een Russisch-Oekraïnse confrontatie geworden. De 19-jarige Andrieva, als achtste geplaatst in Parijs, overklaste de Roemeense Kirstea binnen een uur met 6-0 en 6-3. De 23-jarige Kostyuk, de nummer 15 van de wereld die nog niet eerder zover reikte op een Grand Slam toernooi, zette haar 8 jaar oudere landgenote Jelena Svitolina als zevende geplaatst met 6-3, 2-6 en 6-2 aan de kant. Vandaag zijn de andere twee kwartfinales op Roland Garros. Anna van der Breggen heeft dinsdag in de vierde rit van de Giro d'Italia Women op indrukwekkende wijze de roze luiderstrui gegrepen. De Nederlandse renster van SD Works ProTime imponeerde met een zeer rappe klimtijdrit. De viervoudig winnaar van de Giro was maar liefst 1 minuut en 4 seconden sneller dan de nummer 2 Marlen Reuser, de wereldkampioene tijdrijder. Nummer 3 Demi Vollering moest in 1 minuut en 10 seconden toevoegen. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: Ja, je hoorde Katy Perry met Daisies, Daisies, Daisies. Er is inmiddels een bijzondere gast bij ons in de studio binnen. Ik zeg gast, dat is helemaal niet waar. Dit is een bijzondere vervanger voor mijn peen- en uienmuil binnenkomen lopen. Kom je omhoog, kijk.
1: Lucy.
0: Lucifer gaat vandaag de show. Nou, het wordt een hele bijzondere show. Ja, alleen de kijkers thuis die zien nu wat er gaat gebeuren. Want ik heb een afspraak. Heel slecht gepland,
1: ja,
0: maar wel heel belangrijk. En daarom heb ik mijn ongelooflijk lieve collega Deborah bereid gevonden om het laatste half uur van mij over te nemen.
1: Ja, gezellig. Zit ik niet alleen.
0: En dat wou ik net zeggen. Het is ook voor jou lastig om helemaal vanaf die kant van de tafel, deze kant van de tafel te bedienen. Lukt niet. Maar ik ga in ieder geval jullie nog vertellen wat er later nog gaat gebeuren.
1: Oh.
0: Namelijk, belangrijk om te weten. Jullie hebben zometeen van Danique de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Zit er iets dierigs in?
1: Alle drie.
0: Drie dierenfeitjes. Nou, Deborah, het kan niet op. Jij gaat helemaal loesoe met de dieren. ik ga jullie natuurlijk nog wel eventjes lekker richting de filets lopen te liggen te helpen.
1: Ja.
0: En ik wil nog één oproepje doen. Want ik ben er dan misschien niet. Maar Deborah is er wel. Danique is er wel. En die zijn heel nieuwsgierig naar jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: Die ga je insturen via 06-3460-6464. En als je denkt, dat ging veel te snel. Ik weet niet wat je zei. Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of de gratis Girl Power Radio app. En daar laat je bij het WhatsApp-icoontje zo drukje aan. Plup, en dan ga je zeggen, ik wil graag dit liedje horen. Kijk, panfluit mag nu gewoon wel. Want ik ben er toch niet.
1: ABBA nog steeds niet.
0: I don't care. ABBA mag niet. En we mogen nog iets niet.
1: Country.
0: Oh ja, geen country. Nou ja, dat snappen wij niks van. Deborah en ik vinden eigenlijk dat er wel gelijnbend moet worden. Vandaag.
1: Je hebt dit weekend nog gelinedanced.
0: Ik heb hartstikke gelinedanced. En als mensen willen weten hoe dat eruit zag.
1: Hou de socials in de gaten.
0: Hou de socials in de gaten. Want er komt een recap van de zomerhit.
1: Ja.
0: En daar heb ik gelinedanced.
1: Ja.
0: En maar echt.
1: Ja, ja. En ik ging het filmen.
0: Ja, en dat en Hugo heeft ook gelinedanced. En dan moeten jullie raden welke Bill van mij en welke van Hugo is.
1: Ja, ik zou het niet weten.
0: En de mensen die dat verkeerd hebben, kom ik persoonlijk opzoeken. Ja, dat begrijpt Deborah wel. Want het is een hele specifieke Bill die ik heb. Het is nu eindelijk tijd, jongens, voor de situatie op de weg. Ik zwaai af. Dank jullie wel voor het luisteren en het kijken. Blijf hangen, want de leukste blijven hier.
1: Tuurlijk.
0: En dat zijn Deborah en Danique. En dan gaan we nu even vragen hoe het staat op de weg.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah!

0: dat blijft toch een heerlijk liedje. Welkom, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan. En we zijn toegekomen aan de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Ja, en die heb jij voor ons voorbereid, heb ik begrepen.
1: Ik heb weer drie dieren...
0: Lekker meid. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hou van dierenfeitjes.
1: Ja, en ik ben benieuwd hoeveel jij hiervan wist. Want ik wist dus deze drie zelf helemaal niet.
0: Oké. Nou, ik ben ook heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd of we nog een nieuwe collega kunnen vinden die nu niet luistert. Zodat we dit dadelijk kunnen vertellen bij het koffiezetapparaat.
1: Wat leuk. Ik ga nu beginnen met een beetje een oké. Mm-hmm. Want wist jij dat een groep flamingo's noem je een flamboyance?
0: Ja, dat wist ik. Ja, wat is het prachtig woord.
1: Flamboyance.
0: Ja, ik vind het zo ontzettend leuk.
1: Als je dat tegen mij zo zegt, zou ik echt denken dat het iets heel anders zou zijn. Flamboyance, gerecht. Het klinkt een beetje als een toetje.
0: Ja, flamboyant is ook als je heel outgoing bent. En heel veel kleuren en glitters en dingen draagt en zo. Dan doet dat. Maar ik vind dat wel passen bij flamingo. Die hebben ook heel veel, geen glitters, maar wel kleuren natuurlijk. Ja, leuk feitje.
1: En deze vind ik ook zo raar, want een grizzlybeer kan sneller rennen dan een renpaard over een korte afstand.
0: Oké, dit wist ik niet. En het baart me ook enige zorgen, want grizzlies zijn wel
1: gevaarlijke
0: beren. Ja, schijnen heel agressief te zijn.
1: Maar dat heeft dus denk ik waarschijnlijk te maken met dat een renpaard doet er langer over om op snelheid te kunnen.
0: Ja.
1: Dan een grizzlybeer. Ja. Maar alsnog, dus als je een grizzlybeer ziet, hoef je dus eigenlijk niet eens weg te rennen.
0: Dat is sowieso, moet je eigenlijk nooit rennen. Want dat triggert juist roofdieren vaak om achter je aan te komen.
1: Oh.
0: In Afrika zeggen ze, you run, you die.
1: Echt?
0: Ja, want op dat moment denkt zo'n beest, als hij nog een beetje aan het inschatten is, of die je wel of niet gaat aanvallen, van oh, dit is een prooidier, want die rent.
1: Oh my
0: die
1: God.
0: Gaat niet met me vechten, dus ik kan deze wel eten. Dat is even de korte samenvatting. Maar er zijn heel veel adviezen over wat je moet doen als je een beer tegenkomt. Maar ik geloof rennen echt alleen maar in uiterste nood.
1: Ik ga dit gewoon googlen, jongens. Mochten ze ook ooit hier komen.
0: Ja, nee, we hoeven ons er geen zorgen over te maken. Nee. We hebben alleen maar bruine beren.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, ook die moet je wel een beetje voorzichtig benaderen. Hé, maar dit vind ik ook een heel leuk feitje. Ik wist dit niet.
1: Nee,
0: ik wist dit niet.
1: Nou, dan ga ik door naar de laatste. Want wist je dat een zeepaardje geen maag heeft? Hun voedsel passeerde zo snel dat ze bijna constant moeten eten.
0: Oh, echt? Dat valt er gewoon een beetje doorheen.
1: Ja.
0: Als zo'n plaspop van vroeger, die moest je dan voeren. En dan viel het ook direct in die luier.
1: Ja, want kijk, mensen zeggen ook altijd het over zeepaardjes. Van ja, dat is het enige deel waarvan het mannetje zwanger kan worden.
0: Ja, precies. Dat is
1: eigenlijk helemaal niet waar.
0: Oh.
1: Want het mannetje wordt niet zwanger. Nee, wat gebeurt er? Het mannetje bevrucht de vrouw en die legt haar eitjes in het mannetje.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Dus theoretisch gezien is het niet eens. Hij draagt de kinderen.
0: Hij draagt de kinderen.
1: En iedereen zegt, oh, hij wordt zwanger. Maar dat is dus ook helemaal niet zo.
0: Nee, dat is helemaal niet zo.
1: Nee.
0: Maar het is wel heel bijzonder.
1: Ja,
0: want
1: dat
0: het is
1: wel.
0: Bij veel dieren is het natuurlijk niet zo.
1: Dus, ja, net als dat eten, dat ik denk constant eten. Waar hou je constant eten van?
0: Oeh, ja, dat is wel pittig. Ik weet ook eigenlijk niet, eten de plankton of kleine beestjes?
1: Ja, volgens mij kunnen die dingen, volgens mij kunnen wij het net niet zien. En ja, ogen,
0: ja, precies.
1: Een beetje dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, goed, dat kan je dan schijnbaar wel heel de tijd uit het water filteren. Maar het lijkt me ook echt wel een opgraving om heel de tijd te eten.
1: Ja.
0: Vreselijk.
1: Maar je hebt dus ook altijd honger dan?
0: Ja, dat denk ik. Dat moet dan wel.
1: Ja.
0: Oh, nou, heel intens. Misschien is dit hoe ze zich voorbewegen. Dat ze dan eten en dat het er gelijk aan de achterkant uitkomt. En dat ze dan een soort stuwkracht naar voren krijgen. Ik weet het niet. Nou, je hebt meer dan drie feitjes gekregen nu. Om lekker bij het koffieapparaat op te scheppen tegen je collega's. En het is belangrijk, hè, ook op het werk. Lekker sociaal zijn en met je collega's en een beetje leuk doen.
1: Beetje lachen.
0: Ja, schijnt ook goed te zijn voor de productiviteit. Wat ook goed is voor de productiviteit, is dit.
2: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.

0: moet ik toch een beetje denken aan die enge film.
1: Welke? Oh ja, Eén van de
0: ringen. Die ene. Ja, welke? Nee, Candyman. Ken je die film?
1: Nee.
0: Oh, dit is een hele oude ook, dus het verbaast me niet dat je dit niet kent.
1: Ik ben meer van de Scream.
0: Oh ja, oké. Nou ja, goed. Dit is omdat hij zegt The Mirror Man. The Mirror Man is coming. Het was dan zo'n... dan moet je hem oproepen in de spiegel. En dan komt hij je halen.
1: Dat is toch hetzelfde als Bloody Mary?
0: Ja, precies. Daar is het ook op gebaseerd. Ja, inderdaad. Ja. Nou, lekker niet kijken als je er niet van houdt.
1: Nee.
0: Het is ongelooflijk. Je gelooft het niet. Maar we gaan alweer bijna afscheid nemen. Ja, maar dit was voor mij wel echt belachelijk kort. Hè? Ik kom hier gewoon binnenrollen.
1: Je hebt vier zinnen gezegd.
0: Vier zinnen gezegd. Ah ja, dat geeft niet.
1: Nee.
0: Ik heb wel weer hele leuke feitjes te horen gekregen. Ja. Dat had ik ook te horen gekregen trouwens als ik thuis was geweest. Want dan luister ik natuurlijk ook altijd naar jullie.
1: Tuurlijk.
0: Maar we gaan dadelijk alweer eruit. We hebben gelukkig wel wat verzoekjes binnengekregen. Dus die gaan we zo draaien. Waaronder Juanes voor Nicky. En daarna gaan we natuurlijk naar het nieuws.
1: Ja, en we hebben nog heel veel vandaag wat eraan gaat komen.
0: Precies, nieuws en verkeer. En daarna, wat gaat er daarna gebeuren, Danique?
1: GP at work!
0: Woep.
1: De beste playlist om te werken en op de bank te liggen. Ik weet niet hoe je dat ook... Dat een hele moeilijke woord.
0: Vegeteren.
1: Ja, dat. Vegeteren.
0: Prachtig woord.
1: En dan hebben we maar ook nog achteraansluiten.
0: Dan hebben we vanmiddag achteraansluiten met Hugo en Esa, geloof ik. Heel gezellig.
1: Ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, zeker. Nou, dat is denk ik wel een goede combinatie om naar te luisteren. Dus Hugo en Esa zijn er vanmiddag. En nou ja, we hebben gewoon altijd fantastische muziek hier op Girl Power Radio. 24 uur per dag. Dus geen enkele reden om ergens anders naartoe te gaan. Lekker blijven luisteren.
1: Ja,
0: zo is het. En dan gaan we nu lekker naar Juanes.

0: don't mind. Mwah.
1: Ja. Nou, gaan we gewoon toch nog heel even afscheid nemen op deze manier.
2: Anders is het zo zielig dat jullie ineens denken, waar zijn ze nou?
1: Waar zijn ze nou? Ja, dan gaan jullie ons missen, denk ik. Ja, of misschien niet. Nee. Weet ik eigenlijk niet.
2: Ik hoop het wel.
1: Ja. Nou, wij hopen dat jullie nog een hele fijne dag hebben vandaag. Ja. En dat het een gezellige, fijne dag op het kantoor mag worden. En lekker halverwege de week. Hè?
2: En ik hoop dat iedereen ook een beetje blij is met de regen. Want dat betekent dat het ook wel weer wat gaat afkoelen.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik daar wel heel erg blij mee ben.
2: Ik ook.
1: Want van mij hoeft dat niet hoor, dat hele benauwde.
2: Nee.
1: Ik ben daar niet zo fan van. Nee. Maar goed, we moeten het maar gewoon doen met het weer wat ons gegeven wordt. En dat gaan we hier ook gewoon doen. Lekker aan de slag. Kijken of we nog een collega kunnen vinden bij het koffieapparaat.
2: Mm,
1: en
2: ja,
1: wel,
2: vast
1: wel. En anders trekken we er gewoon eentje van straat. Oh, wil jij misschien een bakje koffie?
2: ja, kom maar.
1: En als we er dan staan, hoor je helemaal al die nutteloze feitjes en leuke dierenweetjes met deze mensen delen. Dat is wat we gaan doen. Hele fijne dag. Heb het goed. En we horen of zien jullie vast later weer, of niet?
2: Ik hoop het wel.
1: Andersom. Ja, dat. Hey, fijne dag.
2: Doei.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Gelijkspel. Elke dinsdagavond tussen 6 en 9 het programma over vrouwen in de topsport.
1: Dit is Girl Power at Work.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170 tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

direction of the groove.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 330 kilometer file. Dit is wat erop valt. In het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Pudel en Knoopert Leendeheide ruim een half uur vertraging. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Ook ruim een half uur extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer. Er staat 5 kilometer door een ongeluk met 5 auto's. Zijn de linker en de rechter rijstrook dicht. Alleen de middelste rijstrook is vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Een kwartier vertraging door een ongeval. De rechter rijstrook is afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo Nijmegen. Tussen Venrijn Noord en Boksmeer. 35 minuten vertraging. In ieder geval is hier de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis.
2: Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Prostitution Purple Disco Machine hoor je bij Achteraansluit, want daar zijn we mee begonnen op deze woensdagmiddag 3 juni 2026. En wij maken een
1: feestje in de file met Achteraansluiten.
0: En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit de immer vrolijke en fruitige en frisse Isa.
2: Nou oké, ja, goedemiddag. Ik moet zeggen vrolijk en fruitig, zeker fris. Ah, daarvoor ren ik al echt te hard deze dag.
0: Je rent te hard deze dag.
2: Ja, hou op, schei uit.
0: Nou, ik vind dat je er aardig goed bij zit voor iemand die zo hard rent de hele dag.
2: Oh, nee,
0: ja, dat meen ik serieus.
2: We zitten opfluffen als een malle.
0: Je kwam wel met 4 kilo kaas binnen, dat vond ik erg bijzonder.
2: Ja. Hey, kaas.
0: Kaas, ja, nee, dat vind ik altijd leuk. Misschien dat ik daarom ook extra vrolijk van je werd. Maar nee, fijn dat je er bent. Het WK gaat bijna beginnen, hè, op 11 juni.
2: Hou op, schei uit.
0: En vanavond is er een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En iedereen is al helemaal in de oranje koorts. De juichslippers, petten, sjaals, mokken, luiers, brillen. Alles vliegt voorbij als het maar oranje is. En er zijn supporters die van verschillende clubs. Die werken aan het grootste spandoek ooit. En er worden vandaag oranje Lego blokjes gratis uitgedeeld op allemaal plekken in het land. Bij de Intertoys, bij de Lego Stores, et cetera. Met andere woorden, de oranje koorts is losgebarsten. En dan kan ik maar één vraag aan jou stellen, Isa. Hoe bereid jij je voor op het WK?
2: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje grappig. Een beetje tweeledig. Want ik ben een absolute voetbalfreak.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nou ja, niet als in de zin van ik zit elke avond de Champions League te kijken. Zeker niet. Maar ik hou heel erg van voetbal. Vind het echt gek. Maar ik ben dus, heb ook een heel sterk ethisch kompas.
0: Oeh, dat is altijd moeilijk met WK.
2: Nou, zeker dit jaar. Dus eigenlijk had ik me voorgenomen om gewoon het niet te boycotten, maar te zeggen, nou jongens, ik heb wel wat beters te doen. Mm-hmm. Maar ja, toen werd mij gevraagd om de keuken te gaan doen bij een heel erg top pop-up bar eigenlijk in Rotterdam.
0: Ja.
2: En die gaan natuurlijk gewoon elke keer alle wedstrijden uitzenden. Dus nu hoop ik wel dat we heel ver komen. En kan ik stiekem toch kijken, zonder dat ik mijn moreel gezien...
0: Je wordt een beetje een soort van gedwongen. Eigenlijk, het wordt je opgedragen.
2: Ja,
0: en dat is een goed excuus.
2: Precies, dat wel.
0: Dat is, heb je dat met Qatar eigenlijk gedaan? Heb je toen gekeken?
2: Ja, toch wel. Maar ik ben dan wel iemand die van allerlei dingen ondertekent en zo.
0: Oh, kijk. Ja. Dus wel bewuste kijker, om het maar zo even te noemen.
2: Ja, precies. Ja.
0: En draag je dan oranje?
2: Thuis niet.
0: Oké. Okay.
2: Maar inderdaad, als je met z'n allen naar de kroeg gaat, dan vind ik een beetje een oranje feestneus altijd wel leuk.
0: Oh,
2: ja, ik had vroeger ook al die Lego blokjes en weet ik het wat. Echt, hou op, schij uit. De juichshirt en de Heinekenhoed en de Fufuzela en weet ik het wat.
0: Maar ik weet zeker dat je het Lego blokje nog niet hebt.
2: Nee, zeker niet.
0: Die kun je dus nog gratis halen.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, het Lego blokje, dat ik fan van Lego.
0: Oh, kijk. Nou, dan straks nog even snel naar de Intertoys. Langs de Intertoys op de terugweg. Of langs de Lego Store of zo.
2: Ja, zoiets.
0: Want 1 miljoen blokjes stelen ze vandaag uit. Hoe van je gezien?
2: Ik wilde 2.
0: Jij wilde 2. Nou, er zullen ze vast nog wel een paar zijn. Ja, hoe bereid jij je voor op het WK? Dat is eigenlijk de vraag van vandaag. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij je voorbereidt op het WK. Trek je alles uit de kast en versier je je huis, je hond en je haard? Of doe je eigenlijk helemaal niks en zet je het liefst de tv uit? Laat het even weten via Twitch, dat kan. Je mag ook altijd even een appie sturen. Dat is namelijk ook heel erg leuk. Of een spraakbericht mag natuurlijk ook.
2: Oh, een spraakbericht. Ja,
0: dat hoop ik. Dat hoop ik. Dan mag je doen naar 0634-606-464. En als je dat niet kan onthouden, dan hebben we op de website gelukkig een hele mooie knop op www.girlpowerradio.nl. En daar kun je dan op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan word je zo, hup, de chat ingegooid.
2: Oh, lekker, hè? Die moderne rommel van tegenwoordig. Ik hou ervan.
0: Het is werkelijk waar fantastisch. En om alvast een beetje in de sferen te komen van het WK, draaien wij een plaat die in ieder geval ons heel erg doet denken aan het WK. En dat was het WK dat alles nogal een beetje minder, ja, controversieel was, om het maar even zo te zeggen. Een plaat die echt het ultieme WK-gevoel vertegenwoordigt eigenlijk.
2: Absoluut. En wereldwijd trouwens. Hè?
0: Wereldwijd.
2: Niet alleen in Nederland, ook is echt internationaal is dit nog steeds het WK-lied.
0: Absoluut. Wakka Wakka hebben we het over van natuurlijk Shakira.

0: beetje last van mijn nek. Maar dat mag ook wel met Lithium van Nirvana. Die we hier draaiden voor je op Girl Power Radio bij Achteraansluiten. En ik zit nog steeds met Eza.
1: Hallo.
0: Hallo. Je was wel fruitig en ook vrolijk, maar niet fris, zei je net.
1: Nee joh, echt.
0: Want je bent al de hele dag vol in de weer om te gaan eten koken. Ook voor dat WK pop-up store in... Dan ben ik weer de naam vergeten. Ik probeer dit echt, maar...
1: Bardek heet het.
0: Bardek.
1: En het zit in Tropicana. Of in ieder geval, ja, aan de tegen Tropicana aan. In het oude complex bij de oude zwembad in Rotterdam.
0: En daarom draag jij al de hele dag 4 kilo kaas op je nek.
1: Juist.
0: Ja, dat is, ik vond het een grappig gezicht, die twee zakken.
1: Ja.
0: En we vroegen je eigenlijk, hoe bereid jij je voor op het WK? Of vind je het allemaal wel weer prima? Nou, we krijgen aardig wat reacties

0: Nakker nou van Portugal, Ronaldo?
1: Ja.
0: Ik geloof dat hij zijn jaarsalaris, hetzelfde aan het bruto nationaal product van een gemiddeld Afrikaans land of zo.
1: Wow.
0: Dat is echt niet te doen.
1: Dat is bizar.
0: Ja,
1: dat is
0: echt
1: bizar.
0: Jongens, weet je, ja, relativeren.
1: Ja, wel. Dit is zoveel geld verdienen en dan, het is natuurlijk ook hard werk. Laten we wel zijn.
0: Ja, maar zo hard niet, hè?
1: Nee, dat
0: en
1: is
0: het
1: waar.
0: Heeft een mens toch ook helemaal niet nodig.
1: Nee, dat is ook wel zo. Het maakt op een gegeven moment ook niet meer gelukkig. En laten we dan heel even kijken naar het vrouwenvoetbal, waar over het algemeen de salariering iets minder hoog is.
0: Een klein beetje, ja.
1: Minimaal verschil, dan wel maximaal verschil eigenlijk. Het is echt een bizar contrast.
0: Ja,
1: dus
0: inderdaad.
1: Ik kan me ook wel ergens vinden in wat Milan zegt.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb daar straks, wat jij nu zegt, we hebben straks ook misschien wel even een leuk nieuwsje over.
1: Ja, dat klopt zeker. Want we gaan het inderdaad hebben over de loonkloof.
0: Juist.
1: Inderdaad. Daar gaan we het inderdaad straks over hebben.
0: Lekker bruggetje, jongens.
1: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Maar eerst nog Martine, die de wedstrijd van vanavond tegen Algerije even overslaat. Want dat mannenvoetbal vindt zij de laatste jaren zo'n poppenkast. Ze zegt, geef mij maar de strijd van de dames. Nou, Martine, dat snap ik heel goed. En als je dan vanavond niet gaat kijken naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, dan kun je ook gaan kijken voor Sera. Deze Nederlandse zangeres mag namelijk vanavond het volkslied zingen en begeleiden tijdens de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip. Ze is ontzettend zenuwachtig, maar ze heeft er ook enorm veel zin in, zei ze. Dus als je liever naar de normale muziek van Sera luistert, dan maak ik je hier alvast blij. Hier is ze,

0: hou ook van jou, glimlach, Eza.
1: Right back at you.
0: Je hoorde Shanice. 28.000 euro per uur. Dat verdient Ronaldo doorgaans.
1: Holy smokes.
0: Dat is niet normaal, hè?
1: Ja, ach man.
0: En de vrouwen, om dat heel even, 28.000 euro per uur. Dat is op één. Trouwens, Ronaldo verdient dan per dag 224.000 euro. Dus als hij 2 dagen werkt, dan heeft hij het maandsalaris van de absolute vrouwentop van het voetbal.
1: Holy shit.
0: Want die verdienen ook veel. Laten we zeggen, 5 ton is best een aardig bedrag.
1: Ja.
0: Maar dit is wel echt het maximale van het maximale.
1: Ja, dit is wauw.
0: Niet normaal, hè? Ja. En hoe komen we hier nou bij? Nou, we hadden het net over het WK. We hadden het vervolgens over de loonkloof. En toen zei jij van, nou ja, die Ronaldo die verdient gewoon het bruto binnenlands product eigenlijk van bepaalde landen.
1: Ja.
0: Dus nou, toen ben ik daar eventjes ingedoken. En het is echt bizar, hè, die loonkloof.
1: Insane.
0: Maar gelukkig?
1: Ja, gelukkig. De Europese Unie is er ook helemaal klaar mee. En terecht natuurlijk. En dus er komt een nieuwe wet aan. En die heet officieel de Europese richtlijn loontransparantie.
0: Ja, oké.
1: En ja, die zou eigenlijk 7 juni ingaan. Dus dat is over 3 dagen. Maar ja, dat lukt allemaal niet, want moeilijk bedrijven en zo. Maar dus vanaf 1 januari zijn bedrijven dus verplicht om aan te kunnen tonen dat mannen en vrouwen dus hetzelfde verdienen. Dus binnen dezelfde groep. En dat moeten ze ook openbaar kunnen maken.
0: En dat is wel, en dan mag je volgens mij ook niet meer vragen of zo naar de iets over.
1: Ja, dat is echt. Er zitten er hele goede dingen aan. Want namelijk inderdaad, tijdens een sollicitatiegesprek mag een werkgever mag dus niet meer vragen naar je salarisverleden.
0: Uh-huh.
1: Dus ik heb vroeger ook wel eens gehad dat ik ging solliciteren. En dan vroeg ze om een oud loonstrookje. En dan gingen ze daarop baseren wat dan mijn nieuwe loon ging worden. Dat mogen ze niet meer. Super nice. Maar zij worden dus ook verplicht om in de vacature tekst dus al aan te geven wat de salarisindicatie is.
0: Oh, kijk.
1: Echt heel fijn dat je al van tevoren al weet.
0: Dat wordt verplicht.
1: Verplicht.
0: Oh, dat is top.
1: Maar goed, en werknemers hebben dus ook recht op een verzoek van schriftelijke inzage. Waarbij je dus kan vragen van wat is mijn individuele loon? En dan moet de werkgever een gemiddeld loon ook kunnen overleggen. Uitgesplitst naar gender. Dus hij moet dan kunnen zeggen binnen jouw functiegroep verdienen mannen dit en vrouwen dit.
0: Kijk, nou, dit klinkt echt als vanaf 1 januari 2027 dus.
1: Ja.
0: Weet je wie daar echt iets aan gehad zou hebben?
1: Marilyn Monroe.
0: Absoluut.
1: Holy shit.
0: Ja, die is natuurlijk enorm benadeeld in haar leven. En het is wel toevallig eigenlijk dat we het hier ook over hebben. Want ze zou deze week toevallig 100 jaar zijn geworden. En dat wordt gevierd op een hele bijzondere manier. En
1: yes,
0: daar praten we hier zo over bij. Maar als we het over Marilyn Monroe gaan hebben.
1: Ja, dat was natuurlijk wel echt een van de badass bitches van de vorige eeuw.
0: Uh-huh.
1: En die waren er zeker in haar periode, in haar tijd niet zo heel veel, in de jaren 60. Maar laten we toch even een plaatje gaan draaien wat er ontzettend goed bij past. Namelijk de absolute badass bitch girl power groep van die tijd. Dat waren de Shangri-La's.
0: Oh.
1: Ja, heel weinig mensen. Als je het nummer hoort, dan zullen heel veel mensen denken, hey, verrek, dit nummer ken ik.
0: Uh-huh.
1: Maar niemand weet wat van de Shangri-La's. Dat waren dus meiden die toen dus inderdaad in van die leren jackies liepen. En ze hadden ook motorcycle boyfriends. En ze zongen ook echt over dingen die toen de tijd gewoon eigenlijk taboe waren. En onthouden, deze meiden waren 15 en 16 en zo in deze periode.
0: Onthouden dus.
1: Ja.
0: En dat is toevallig ook de naam van deze track. Remember van de Shangri-La's, daarna het verkeer. En dan vertellen we je hoe Marilyn Monroe haar verjaardag, of hoe andere mensen haar verjaardag vieren.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 550 kilometer file. Je hebt vooral veel vertraging in Noord-Holland en in Brabant. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopert Leendeheide 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er nog wel 25 minuten langer over. Op de A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot 10 kilometer door de werkzaamheden daar. En bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West tussen Over Amstel en Knoopend de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Ook 25 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Eindhoven en Eerde. Dat komt door een pechgeval. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn Noord en Boksmeer 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je nu 40 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Zo, die speelt snel.
1: Nou, inderdaad.
0: Jimmy, La Bamba.
1: Heeft gewoon haast.
0: Ja, heeft gewoon haast, inderdaad. La Bamba, Los Lobos.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ik zeg hoi tegen Twan, ik zeg hoi tegen Davy, ik zeg hoi tegen René. Welkom, leuk dat jullie luisteren en je melden in de WhatsApp of in de Twitch-app. Je luistert naar Achteraansluiten met Hugo en Eza vandaag.
1: Hallo!
0: Hallo, en we hadden het over powervrouwen, eigenlijk over de loonkloof.
1: Ja.
0: Toen vervolgens over powervrouwen. En dat is niet geheel toevallig, want deze week staat de hele week in Haarlem het teken van Marilyn Monroe. Ze zou de afgelopen maandag 100 jaar zijn geworden. Ze wordt het ultieme sekssymbool genoemd. Maar wij hebben het echt wel liever over een powervrouw.
1: Nou, inderdaad. Want inderdaad, wat we het eerder al over hadden, was die loonkloof.
0: Ja.
1: En deze jonge dame, zeker in het begin van haar carrière, zat ze echt in wurgcontracten. En zij kreeg echt een fractie van wat haar eigenlijk mannelijke equivalenten verdiende. Zeker in die tijd. Dus op een gegeven moment was er een film waar zij iets van $18.000 voor kreeg. En haar tegenspeler $200.000.
0: Jeugd.
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Niet normaal.
1: Ja, daar was ze zelf op een gegeven moment ook helemaal klaar mee. Dus ze zegt, weet je wat, zoek het uit. Ik start mijn eigen productiemaatschappij.
0: Oh, wauw.
1: En toen heeft ze dat dus een beetje kunnen omzeilen. Maar goed,
0: ze heeft toch ook een keer naakt moeten poseren om rond te kunnen komen? Of
1: inderdaad,
0: zo?
1: In 1949 moest ze inderdaad naakt op de foto om maar enigszins haar rekeningen te kunnen betalen. Maar ja, dat vind ik dan zo bijzonder. Want inderdaad, toen ze overleed, was er helemaal geen grote nalatenschap. Maar ik denk dat iedereen, heel veel mensen die Marilyn Monroe kennen, die kennen wel dit legendarische moment dat ze ging optreden voor John F. Kennedy.
0: Oh ja, ja.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Ja.
1: En de jurk die ze toen droeg, die is vandaag de dag $10 miljoen waard.
0: Zo!
1: Had ze dat geweten?
0: Ja, dan was ze rond. Dan had ze nooit meer hoeven werken,
1: nee,
0: eigenlijk,
1: precies.
0: Denk ik. Als zij had geweten dat haar jurk vandaag de dag zoveel waard zou kunnen zijn. Wauw, dat was echt verdiend. Ik zou willen dat ze dat had geweten. Ik zou willen ook dat ze had geweten dat ze nog steeds zo ontzettend leeft in de maatschappij.
1: Ja.
0: Want, deze twee Vlamingen bijvoorbeeld, die kwamen naar Haarlem om haar verjaardag te vieren. En die worden nog elke dag herinnerd aan Marilyn Monroe. Want, nou ja, luister zelf maar.
3: We hebben zelfs onze dochter naar Marilyn Monroe genoemd. Ja. Marilyn zeggen wij een beetje op zijn Vlaams. Maar wel juist dezelfde schrijfwijze eigenlijk. Dus Marilyn leeft bij ons verder.
0: Ja, zij hebben hun kind vernoemd naar Marilyn.
1: Naar
0: Marilyn Monroe.
1: Oh,
0: ja, dat is prachtig, hè?
1: Heel lief.
0: Ja, kinderen worden naar haar vernoemd. Ja. Jurken worden miljoenen euro waard. En dus haar verjaardag de hele week. Tot en met 7 juni staat Haarlem in het teken van Marilyn Monroe. Debbie Monroe uit mijn hoofd is een vrouw die als haar... niet verkleed wil ik niet zeggen. Die leeft zich helemaal
1: in.
0: Dankjewel. Ja. Ze is een dankjewel. Ja. Dat vind ik een fijne manier. Ja. Want ze ziet er ook echt wel een beetje hetzelfde uit. En ze zingt daar.
1: Ik hoop wel toen de tijd. Niet hoe ze er nu uit zou zien. Hè? Want ze 100 jaar is geworden.
0: Nee, dat is waar. Dan ziet ze er erg goed uit.
1: Ja,
0: als ze na 100
1: zeggen,
0: jaar nog steeds er zo strak en bij loopt.
1: Ja.
0: En kwiek.
1: Ja.
0: De trappen van die kerk
1: opschuppelt. Misschien niet zo fris.
0: Nee.
1: Maar dat is het weer.
0: Nee, inderdaad. Nou ja, in de kerk wordt er gezongen. Je kan in de grote kerk in Haarlem, uit mijn hoofd, volgens mij heet die niet zo, maar ik ben heel even de naam kwijt. En eigenlijk, ja.
1: De Sint-Bavo-kerk.
0: Dankjewel. Ja, Eze, jij weet alles. Dat is
1: altijd
0: heel fijn.
1: Nou, dat is niet waar. Ik weet alleen maar dingen die er totaal niet toe doen.
0: Oh, dat is onhandig soms.
1: Ja, vertel mij wat. Maar
0: ja,
1: goed, dat is een heel ander
0: dat is
1: onderwerp.
0: Daar gaan we het nog wel een keertje over hebben. Marilyn Monroe dus. Wij willen haar van harte feliciteren. Ik hoop dat ze dit hoort.
1: Ik hoop dat ze luistert.
0: Ik hoop dat ze luistert, inderdaad. En ze was ook wel een beetje een mystiek persoon. Een mysterie voor sommige mensen. Hoe ze nou echt over dingen dacht en zo. En daar schreef Peter Andre een heel mooi nummer over. Dus laten we daar maar naar luisteren.
1: Heerlijk.

0: Hier is je dagelijkse dosis Girl Power.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Tada! Ja, dat is de powerplaat van deze week, Le Sérafim. En ik heb het echt de hele week fout gezegd vorige week. Dus ik zeg het nog een paar keer goed. Le Sérafim.
1: Le Sérafim.
0: Ja, precies. Jij zegt het ook gewoon in één keertje goed. Wat ontzettend
1: fijn. Boom, boom, boom, boom, boom.
0: Ja. En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je ook dat het tijd is om de powerplaten, wellicht de powerplaten van volgende week, weer even door te nemen, erbij te pakken. En jij zei mij net dat je ze nog helemaal niet gehoord hebt.
1: Nee, ik heb ze wel gehoord. Ik heb er nog niet naar geluisterd.
0: Ah, dat is vaak een nuanceverschilletje.
1: Zeker wel.
0: Nou, dan ik weet wat leuks. We gaan namelijk ook de uitslag bekendmaken. Of als in niet de uitslag, de tussenstand moet ik zeggen. En het leek mij wel leuk. Ik laat ze horen. Ik kom er één voor één bij langs. En dan mag jij vervolgens raden welke nou op één staat op dit moment.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: Vind je dat een goed idee?
1: Fantastisch.
0: Nou, dan beginnen we met deze van een man die als jonkie al muziek begon te maken. Toevallig een broer is van een goede vriend van mij. En vervolgens internationaal doorbrak. En zijn nieuwste track is deze. En je gaat hem even horen. Wacht, ik pak hem er eventjes bij.
1: Dat is wel zo makkelijk.
0: Dit is Black.

0: Jij zegt net tijdens de show, jij zegt, dit baslijntje komt me zo bekend voor.
1: Het is verschrikkelijk en ik kom er maar niet achter, want ik weet, het is een hele bekende plaat. En maar, dit is, ja, hier moet je Rea voor hebben, want die weet dit soort dingen.
0: Maar jij hebt jij denkt dat baslijntje, dat dat van een andere track is.
1: I Can't Wait bij New Shoes, maar...
0: Oké, okay. Nou we gaan hier ondertussen, jij het wel, laat het even weten in de app of via Twitch. Van waar komt dat baslijntje van Buzz in Blanks kanshebber op de powerplaat van volgende week?
1: Wel een lekkere plaat trouwens, hè? Dat wil ik even heel duidelijk weten. Ik vind het een prima plaatje hoor.
0: Nou, je mag hem zo meteen gaan ranken, want we hebben er nog twee andere, waaronder deze. Deze is iets meer up-tempo, iets meer waarvan je denkt, nou, hier ga je hard van rijden. Dat tenminste, ik ga hier hard van rijden. Het is van moet ik zeggen. En Becky G. Pak er een citroentje bij. Een paar ijsblokjes. Heerlijk wat te drinken. Want ja, deze heet Lemonade. When life gives you lemons.

0: hold up, stop.
1: Proost, Lemonade hoorde je van Becky G onder andere en Espa. Wat vond je ervan?
2: Ja, dat is natuurlijk wel even een beetje een banger, hè?
1: Beetje een banger. Welke denk je dat hoger staat?
2: Als ik onze luisteraars een beetje ken, denk ik dat Becky G wel aan de leiding gaat.
1: Je moet nog eentje horen.
2: Oké.
1: Okay. Die is namelijk van Olivia Rodrigo.
2: Ja.
1: Prachtige stem. Echt fantastisch. Als je mij vraagt, een stukje minder energie dan deze track. En ik ga jou zo dan vragen welke dan helemaal bovenaan staat en welke helemaal onder staat. Maar dat hoor je dan in het volgende uur. Dan gaan we eerst eventjes luisteren naar het nieuws zometeen. Maar natuurlijk krijg je als eerste van mij de derde kanshebber op de powerplaat van volgende week. En wil je nou dat deze vrouw gaat winnen? Ja, dan moet je gewoon even naar de website toe gaan. Je kunt naar www.girlpowerradio toe gaan en dan kun je daar op de homepagina stemmen. En dan hebben we helemaal geen gegevens van je nodig. Dit is The Cure, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, kanshebber op de powerplaat van volgende week. We gaan zo vertellen of ze ook echt de grootste kanshebber is. Maar deze prachtige stem, ja, als je die vaker wil horen, ga naar de website, stem op haar. We hebben geen geest van je nodig, het kost maar 2 seconden. En zo meteen vertellen je of ze ook echt vooraan staat. En we vertellen je over iemand die juwelen jat van dode mensen.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. 2 vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld 1/2 uur extra nodig tussen het Rottepolderplein en Akersloot. Dat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere-Hout en Huizen 1/2 uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: 5 Seconds of Summer. Nou ja, het is iets over 5 en 17 graden. Dus heel weinig zomer is het niet. Maar het is buiten wel een stuk koeler dan hier in de studio, hè?
1: Oh, niet te doen, jongens. Ik zit echt lekker met zo'n handfan. Hier, als je, misschien horen mensen thuis.
0: Ja. Wat goed.
1: Ja, fantastisch. Echt de beste uitvinding ever.
0: Beste uitvinding ever. Nou, zo houden we het nog wel even tot 6 uur vol, hè?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Yilda meldt zich in de app. Mila is erbij. En ook John is helemaal van de partij. En wij vragen ons natuurlijk af, wat wil jij horen? Hoe krijgen we jou door deze woensdag heen? Hoe hakken we jouw week door midden? Hoe?
1: Wat kunnen we doen, jongens?
0: Wat kunnen we doen?
1: Wat?
0: Meld het via de app, via Twitch. Laat horen, laat weten wat jij wil horen. En dan ga ik als eerste alvast eventjes Eza heel erg blij maken. Met deze, jouw grote vriend Ed.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut.
1: Ed Bed.
0: Bed Habit.

0: This is your night van Amber. En dat maakt het heel gezellig hier in de studio. En dat het gezellig hier is in de studio, dat was ook wel te zien aan Esa, die allemaal gekke bekken aan het trekken was.
1: Ja, dat kan ik goed.
0: Absoluut. Welkom terug bij Achteraansluiten, de lekkerste fileshow van Nederland. We praten hier zo meteen bij over het laatste bizarre nieuws. Er was bijvoorbeeld een man die juwelen jatte van dode mensen. En ik vertel je zo hoe die dat precies deed. Maar we vroegen je eerst wat jij wil horen om door deze woensdag heen te komen. En we kregen een appje van Madelief die zegt: ik moet nog even een dikke stapel facturen en administratie doorkloppen voordat mijn week er midden is. Mag ik alsjeblieft smack my bitch op horen? Zeker, gaan we doen.

0: Crisscross Amsterdam en Antoon Vluchtstrook. Hey, we hebben even wat opmerkelijk nieuws te behandelen. Want dat doen we wel vaker zo hier midden in de week op de woensdagmiddag bij Achter Aansluiten. En we hakken daarmee eigenlijk de week wel een beetje door midden.
1: Een opmerkelijke week.
0: Een opmerkelijke week. Inderdaad, dat heb je mooi verwoord. En het is zeker een opmerkelijke week. Want ik kwam een paar hele bijzondere nieuwsberichten tegen. Waaronder van hier vlakbij de studio, namelijk in Den Haag. Op een Haagse begraafplaats is eind vorige maand, vorige week dinsdag eigenlijk, een man aangehouden op verdenking van het stelen van spullen uit graven. En dan denk je, hoe doet hij dat nou? Nou, serieus, hij heeft gouden vullingen en sieraden gejat van mensen die begraven lagen. En ik las dit en ik dacht, ik wist niet dat mensen hiertoe in staat waren eigenlijk überhaupt.
1: Nee, want dan moet je dus gewoon... Dat lijkt me dat hij dus dan die grafkisten heeft opengebroken en dan inderdaad het skelet... Dan bekijken. En kijk, weet je, een horloge en zo. Oké, ik wil niet zeggen snap ik. Maar dan heeft hij dus ook nog een mond open geprikt.
0: Die vullingen, hè?
1: En oh.
0: Oh, wat naar. Ik word er... Ja.
1: Ik neem aan dat u dat ook echt tijdens alleen op middernacht deed bij volle maan.
0: Nou, dat mag ik hopen, ja. En dan kreeg je ook een hele harige neus. En dan begon hij te... waarschijnlijk ja, zoiets. Ik weet niet precies wat daar gebeurde. Maar hij is tegen de lamp gelopen. Omdat hij naar met die vullingen en al die gouden dingen... ging hij naar handelaren toe. En die hebben de plicht om tweedehands gouden sieraden en zo... in een register te zetten. En toen viel het ze op dat er wel heel vaak iets naar binnen kwam. Een gouden vulling. En toen... Ging er een balletje rollen. En...
1: Die waren niet allemaal van hemzelf.
0: Nee. Hij had nog best een goed gebit. Ja, nee, inderdaad. Nee, dus die man is tegen...

0: een lamp gelopen, hij zit nu vast. Het gaat om de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in de archipelbuurt in Den Haag. En dat zeg ik even omdat ik denk, ja, de impact voor de nabestaanden kan natuurlijk heel groot zijn. En ik wil geen mensen heel zenuwachtig gaan maken, maar ik denk wel dat het fijn is om ervan op de hoogte te zijn dat als jij bijvoorbeeld iemand kent, of je bent een nabestaande van iemand die daar ligt, dat je wel weet dat er een kans is dat je misschien een gouden vulling mist van je dierbare.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, dat mag ik wel hopen. Maar ik neem aan dat de mensen die het betreft ook wel een beetje op de hoogte zijn gebracht. Toch?
0: Dat hoop ik ook.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, dat doet me met ook even denken aan een ander heel bizar bericht. Dit is al wel een tijdje geleden, maar ze hebben in Dordrecht, ja, over graven openmaken, hebben ze dus vanuit de gemeente een tijdje geëxperimenteerd met met overledenen.
0: Geëxperimenteerd met overledenen.
1: Ja, nou ja, het klinkt heel heftig. Het was ook best wel heftig. Maar je weet wel van die grote betonnen graven. Zeg maar van die familiegraven. Waar dan meerdere mensen in begraven worden. Ja. Omdat daar heel weinig zuurstof bij komt. Gaat de ontbinding dus blijkbaar van die stoffelijk overschot gaat een stuk langzamer.
0: Oh, oké.
1: En toen is die begrafenis, of die begrafenisondernemer, iemand, een bedrijf, is dus begonnen met het injecteren van verschillende vloeistoffen in verschillende overledenen. Om te kijken of ze dat ontbindingsproces dus konden versnellen.
0: Maar en daar hebben ze geen toestemming voor gevraagd?
1: Nope. Er was niemand van op de hoogte. Behalve de wethouder dus wel. Dus het is wel vanuit de gemeente toen gedaan. Maar de nabestaanden en zo, die hadden geen idee.
0: Oh, wat heftig.
1: Ja, nou ja, maar weet je wat daar natuurlijk ook nog het nadeel van is? Is dat bijvoorbeeld die medewerkers die dat moesten doen, die zijn waarschijnlijk ook nog blootgesteld aan allerlei gezondheidsrisico's.
0: Zij zijn zelf gaan ontbinden van binnen.
1: Nou, bijna wel, ja. Dus op een gegeven moment is TNO heeft er ook onderzoek en alles naar moeten doen. Want ja, voor hetzelfde geld ben je asbest aan het injecteren, weet ik het.
0: Oh. Oh, wat heftig. Ja, en dat is dus boven water gekomen en daar zijn wel maatregelen genomen?
1: Nee, ze zijn nog steeds mee bezig.
0: Oké. Okay,
1: ze vonden eigenlijk een hele goed idee. Ja. Ik ga door.
0: Wauw, dat is inderdaad ook wel opmerkelijk nieuws. En we blijven heel even onder de grond ook. Want ik kwam nog een nieuwtje tegen. Namelijk van de politie in New York. Die is ook op zoek naar mensen onder de grond. Maar dan levende mensen onder de grond. Er is namelijk een video viral gegaan. Die gaat de laatste week rond op internet. Daarin is te zien hoe een groep mannen een putdeksel van de straat afteelt. En dan in die put klimt. De deksel er weer op doet. En dan verdwijnen ze. Zo'n groepje van 3-4 mannen die daar ingaan. En een paar uur later komen ze er weer uit. En eigenlijk de autoriteiten in New York, die staan voor een raadsel. Die denken, hè?
1: Nou ja, sorry, hebben ze een schild op hun rug?
0: Nee.
1: Hoe staan ze tegenover pizza? Ik weet het niet.
0: Dat vind ik een goeie. Nee, ja, mensen hebben echt geen idee wat ze daar doen.
1: Nee.
0: Maar dat gebeurt vaker.
1: Het is dus wel. Ik heb een vaag vermoeden.
0: Jij hebt een vaag vermoeden. Ja, ze gaan gewoon op
1: ze bestrijden de criminaliteit.
0: Ja.
1: En eten pizza.
0: Ah, ja.
1: Ik denk dat ze... Die heet er vast wel eten Michelangelo.
0: Ja, ik hoor hier allemaal weer fantastische theorieën. Ik denk dat er misschien is wel eens eentje waar ze kunnen zijn. Nee, het mooie is dat het dus niet op één plek is gebeurd, maar op meerdere plekken. En als ik dit verhaal dan hoor, dan denk ik eigenlijk maar aan één ding. En dat is namelijk die track van Anouk. Ik weet niet of jij die kent, hè?
1: Tuurlijk, dit is een fantastische plaat. Die heeft ze toen geschreven naar aanleiding van de break-up met een van haar exen.
0: Kijk, en het past helemaal bij het riolverhaal, want het heet Down and Dirty.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe jij tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Je hoorde You Get What You Give van de New Radicals hier op Girl Power Radio. En You Get What You Give, dat doet mij denken aan dat verhaal van afgelopen week over MIA, Mia en Kid Cudi. Over dat MIA of Mia, die wil Kid Cudi voor de rechter slepen omdat ze van zijn tour af is gehaald. En dat heeft dan weer te maken met uitspraken die zij zelf gedaan heeft over, ze is zelf Make America Great Again persoon, MAGA. Mm-hmm. En zij heeft dan weer gezegd, ze heeft zich een beetje vreemd uitgelaten over illegalen in het land en over zwarte republikeinen.
1: Ze heeft ook een liedje volgens mij dat Illegals heet.
0: Ja, precies.
1: En wat ik begrepen heb, is dat Kid Cudi het van tevoren af al heel duidelijk aan haar had gemaakt dat hij dus geen politieke uitspraken van haar wilde tijdens de tour.
0: Ja. Ja, dan vraag je er natuurlijk ook wel een beetje om.
1: Een beetje wel.
0: Maar ja. Het is toch altijd wel... Ik vind dat ook wel bijzonder met J bijvoorbeeld, die dan nu naar Nederland komt.
1: Kort geding.
0: Wel of niet naar de muziek luisteren. We hebben het natuurlijk... als we het hebben over schandalen, dan kun je natuurlijk Michael Jackson ook niet vergeten. Die heeft ook een paar dingetjes aan zijn broek hangen. Dat is natuurlijk niet altijd even bewezen.
1: Ja,
0: maar
1: dat is nu natuurlijk helemaal onder vuur. Omdat er nu natuurlijk een heel ander... sentiment onderhangt, omdat er nu natuurlijk heel erg het verhaal gaat dat hij die heel veel kinderen juist heeft beschermd tegen Epstein. En dat dus de reden is dat hij zo zwart is gemaakt.
0: Ja, dat geeft ook weer nieuw licht erop.
1: En conspiracy, dat zij daar dus ook te maken hebben gehad met zijn dood.
0: Daar ga ik mijn vingers nog even niet aan branden. Wie weet. Maar goed, oké, als we het dan hebben over artiesten dichter bij huis. Ali B, maar wat te noemen. Marco,
1: Meneer Borsato.
0: Dat zijn allemaal... ga je hun muziek nou draaien? Of blijf je er ver van af? Anouk met haar transfobe uitspraken bijvoorbeeld. Die heerlijke muziek maakt als je
1: dat
0: meisje...
1: Ja, we hebben zojuist nog gedraaid inderdaad.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Dus waar ligt dan die grens? Wat?
1: Ik moet zeggen, ik vind dat een hele ingewikkelde. Want zoals veel luisteraars wel weten, ben ik ook DJ op feestjes. En dat is natuurlijk echt wel van, waar trek je zelf de grens? Vind ik dat? Dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is echt... ik zal er nooit over oordelen. Ik heb een redelijke uitgesproken mening over schandalen. Maar als jij wil luisteren, dan moet je dat doen. Maar ik merk wel dat voor mezelf, mensen die zo overtuigd MAGA zijn, en dat ook heel erg duidelijk naar buiten uitdragen, dat heeft voor mij toch wel echt, is dat de grens gewoon, als ik kijk naar toch 70 jaar geleden. Ik zou ook... het is heel hard om te zeggen. Maar ik zie dat op dit moment echt zo.
0: Dus dat een beetje alsof Jozef Mengele een album uitbrengt of zo.
1: een beetje dat. Ja. Daar zou ik ook niet naar luisteren.
0: Verschillende
1: kindjes op de achtergrond. Vind ik zielig.
0: Zo. Ik krijg even een heel naar beeld ook van. Ja. Maar goed, als je het dan zo zegt, dan denk ik, dat is wel waar. Want ik ben toch wel een beetje wat meer dat ik denk, ik vind dat je de artiest mag scheiden van de uitspraken van diegene doet. Ik bedoel, eigenlijk weet ik het ook niet.
1: Bijvoorbeeld één iemand voor mij, voor wie het bij mij heel duidelijk is en echt heel pijnlijk ook, want ik vond dat een fantastisch nummer, maar iemand die wij dus echt niet meer draaien, is R. Kelly.
0: Ja, dat snap ik. Nou heb ik die toevallig laatst per ongeluk gedraaid hier. En toen werd ik op mijn vingers getikt.
1: Oh, goed zo.
0: En toen dacht ik, oké, dat gaan we dus niet meer doen. Maar die stond er tussen. Ik denk, lekker nummertje. Maar ik snap ook wel dat je die dan niet meer draait. Ja. Zeker op Girl Power Radio gaan we dat natuurlijk niet doen. Ik had gewoon even die link... niet gelegd. Maar als het dan gaat om MIA bijvoorbeeld, Mia, dan vind ik haar muziek echt geweldig.
1: Same. Ik vind haar fantastisch. Paper Planes is natuurlijk echt... En Johnny bijvoorbeeld is ook echt een briljant nummer.
0: Ja. Maar
1: moet ik zeggen, ik draai haar wel hoor. Tijdens feestjes en alles. Maar aan de andere kant, ik heb er wel morele bezwaren bij.
0: Ja.
1: En dan denk je van, inderdaad, hoe ver ga je daarin?
0: Dat is natuurlijk wel de vraag. Dus het gaat in ieder geval Kid Cudi voor de rechter slepen, omdat ze zelf van zijn tour is afgehaald. Ik snap het wel. Ik ben benieuwd. Ik ga het in ieder geval voor je volgen. En tot die tijd laten we dan voor de zekerheid maar gewoon Kid Cudi draaien in plaats van MIA. Want dan zitten we in ieder geval aan de veilige kant van deze discussie.
1: Heel goed.
0: En dan mag jij even laten weten thuis als jij zit te luisteren en denkt, MIA, dat kan wel. Dat wil ik juist graag horen. Dan laat het even weten. Wat vind jij ervan? Dan... Mogen we haar nog draaien of liever niet meer? Hier in ieder geval Pursuit of Happiness van Kid Cudi.

0: Into the Groove van Madonna hoor je afspelen hier op de achtergrond. Girl Power Radio achteraansluiten tot 6 uur houden. Jeetje, Mina Hugo. Wij trekken jou door de file heen.
1: Post ingooi, man.
0: Precies. ja, inderdaad. Mijn naam is Hugo en tegenover mij zit...
1: Esa.
0: Hey, hi. Leuk. Nog een paar kleine minuutjes. Dan gaan we er alweer dan weer uit. Maar we hebben nog even één nummertje voor je. Eén nummertje die eigenlijk wel... die herken je. Als ik de eerste track... tune gaat draaien, dan denk je, oh, is dat die? Dat is namelijk, ik heb het over, juist, Lady van Mojo. En die is gemaakt door het Franse duo Romain Treschert en Jan Destal. Zij scoorden hier een wereldwijde hit mee. Maar dat funky gitaarriffje is eigenlijk van Nile Rodgers en zijn band Chic. Ja, het heette Soup for One uit 82. En ze probeerden het commercieel door te laten breken, maar het werd een gigantische flop. En Mojo die dacht, ik smijt er gewoon een dikke housebeat onder. Jan die zong de tekst in. Eén take en voilà, de wereldhit was geboren. En ja, wanneer begint die nou eigenlijk? Hè? Dat is dan altijd de vraag.
1: Nee.
0: Ja, wanneer is het nou?
1: Wacht even. Lady.
0: Ja.
1: Ja.

0: En met deze gesampelde track van Mojo komen we alweer aan het einde van Achter Aansluiten hier op deze woensdagmiddag. Het is bijna 6:00. Er staat nog een klein beetje file, maar dat hou jij ook wel vol met de muziek die wij zo meteen, voor jou gaan draaien. Want er komt natuurlijk, wij zeggen gedag en wij, Eze en ik, maar er komt natuurlijk heerlijke muziek aan. Ik vond het leuk met jou, Eze.
1: Ik vond het hartstikke gezellig.
0: Nice. Nou, ja. Dat voor herhaling vatbaar,
1: absoluut.
0: Wie weet.
1: Absoluut.
0: Kom jij mij nog wel eens vergezellen in deze studio?
1: Ik hoop het wel.
0: Dat hoop ik ook.
1: Ja.
0: Dat hoop ik ook. Wij gaan de toko sluiten, maar de goede muziek die blijft. Ik zie dat Lady Gaga eraan zit te komen. Rihanna, oh, Diana Ross, met andere woorden. Oh, wij trekken jou gewoon door die file heen als je er nu nog in staat. En ben je net thuis, dan zeg ik welkom thuis. Maak er een heerlijke avond van. En ik spreek jou... Jou niet, Eza, maar de luisteraar morgen weer. En dan zit ik hier met Danique in de studio. Nou, hartstikke gezellig. Leuk. Wees lief voor elkaar.
1: En vooral voor jezelf.
0: Kijk, daar houden we van. Fijne avond.
1: Doei!

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen vier mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: zijn Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien, is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pronazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, is nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier